In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: headlines uit het nieuws.
1: De Jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Saxe-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Het weer nog, vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. En we gaan volgend jaar veel meer betalen voor gas en elektra. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Watching every

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. En vanaf volgend jaar gaan we opnieuw meer voor gas en stroom betalen. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jaoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Ten slotte nog het weer, vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bij elkaar om te praten over de toekomst van hun landen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jahotyn sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Excellent weerbericht.
1: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.

0: headlines uit het nieuws. Na het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijplijn in Saoedi-Arabië door een droneaanval zijn de olieprijzen vanochtend opnieuw gestegen. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag 12 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland naar Nederland te halen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over regionale autonomie van hun landen. En de voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Excellent. Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. En de vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Dit

0: headlines uit het nieuws. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Na het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië door een droneaanval zijn de olieprijzen vanochtend opnieuw gestegen. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. En de vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Alfred Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.

0: headlines uit het nieuws. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Soest is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Daar vielen geen gewonden. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Alfred Dusse en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. Drie rijstroken zijn gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Excellent. Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Deil. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.

0: headlines uit het nieuws. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Alleen de chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Deil. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Dit was

0: headlines uit het nieuws. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. En het onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: Excellent. Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeers.

De muziek van het jaar 1989, John Hiatt, horen we voorbij komen. Have a little faith in me. En ik zeg opnieuw hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai dit plaatje voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Ariana Grande, anno 2026, hier zo met haar plaat Petal.

0: Ariana Grande met haar recente single Petal was de titel van de plaat. En na dat recente werk nu de hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja, we gaan 1963. Katie Kirby, nummer getiteld Dance On. We kennen het ook instrumentaal van The Shadows, die had er ook een hit mee. Maar ditmaal dus de gezongen versie van Katie Kirby.

0: van 1963, Kathy Kirby en Dance On. En ja, van mij mag u natuurlijk lekker dansen. Ik hou u niet tegen en dat is gezond, hè, om even lekker te bewegen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, en de Bond muziekverzameling gaan we naar 2004 met Jamie Cullum. All at Sea.

0: 2004, muziek van Jamie Cullum. All at Sea was de titel van dat nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2014 met Kensington War, de titel van de plaat. Ja, oorlog is altijd iets wat over de hele wereld maar blijft komen. We leren er ook niet van als mensheid. Er zijn altijd een handjevol van die zogenaamde machthebbers die macht willen hebben en de baas willen spelen. Waarom eigenlijk?

0: Kensington 2014, War, we don't go to war. We gaan niet naar de oorlog. Dus wat dachten we ze alles deden, dan had die wereld er een heel stukje beter uit.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Penny Burke hier zo. Nummer met het titel Married Man.

0: and Married Man.
1: Nieuwe plaat van Penny Burke. Dit was een nummer met de titel Married Man.
2: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
1: Maar in 1998 met Aaron Carter. I'm gonna miss you forever.

van Aaron Carter uit 1998. I'm Gonna Miss You Forever. Wij gaan op na het half uur met muziek van Earth and Fire. Met de onderlangs overleden zangeres Journey Kaagman. Dit is 78 Avenue uit 1977.

0: headlines uit het nieuws. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam op 22 juli. En FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Muziek uit 1985. De Cool Notes hoorden we hier voorbij komen. Let's Spend the Night, de titel van deze opname. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling en wij gaan hedendaagse muziek draaien. Kwam in 2025 al uit, 2026 kroop het richting de Nederlandse hitparades. Deze van Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Ja, worden tegenwoordig steeds meer country op de radio, hè? Ik moet zeggen, ik krijg ook heel veel aangeboden uit Amerika, Australië en uit Europa zelf natuurlijk.

0: Deze, de muziek van Ella Langley, Choosing Texas, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar Nederland, de Cats uit Volendam. What a crazy life.

0: Inderdaad, Our Merk uit 1963, het is van The Cats. Dit was een nummer met de titel Crazy Life. En zo komt de muziek uit Volendam weer eens een keer tot ons.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009 gaan we naartoe.

0: De muziek van Katy Perry. We gingen alweer even terug naar het jaar 2009. Thinking of You was de titel van deze plaat.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hedendaags werk van DJ Rufus en Jess Alton. Dit is hun uitvoering van Please Don't Go. Oorspronkelijk kennen we het van Casey and the Sunshine Band. Het

0: Een leuke uitvoering deze. Please Don't Go, DJ Rufus en Jess Alton. Het klinkt een beetje in de reggae-sfeer, hè? En wat vind jij ervan, Klaassen?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen,
0: Bietje. Ja, vind ik ook wel mooi.
2: Taking it slowly.
0: Hurt somebody.
2: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

Ja, we zitten er weer doorheen, nu is je lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor, janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Daar is mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u wel even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want het zijn wat kortere nummers. Allereerst gaan we 1972 met Helen Reddy, No Sad Song. Daarna een nieuw werkje van Mission Road, Ride on the Wind. En daar nog een oude instrumental uit 1963. Johnny and the Hurricanes en het James Bond thema. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een 30 minuten vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïnse trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: ieder jaar hetzelfde. Ik wil naar Sint-Anne en ze gaan naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren bronzes. Alle dagen dat je zag van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad.

0: hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen, op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Dat liet landbouwminister Van Essen weten aan de Tweede Kamer. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen

0: volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zondag met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we weer de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl. Dance, dance, dance now.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, tijd om het licht te dimmen, de popcorn erbij te pakken en te ontdekken wat er deze week in een grote doek te beleven valt. Actie, avontuur en een vleugje mysterie. De Nederlandse bioscopen hebben genoeg te bieden. Dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. Spider-Man, Brand New Day. We beginnen met de grootste bioscoophit van Nederland. Spider-Man, The Brand New Day, Peter Parker, opnieuw gespeeld door Tom Holland, staat er na de gebeurtenis uit No Way Home helemaal alleen voor. Zijn dierbare herinnert zich niet meer wie hij is en Peter probeert in New York een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wie Spider-Man heet, weet natuurlijk ook dat de rust nooit lang duurt. Spectaculaire acties, nieuwe gevaren en opnieuw volop webslinderende avonturen. De film staat in de meest recente Nederlandse bioscoop top 30 op nummer 1. Op nummer 2 staat een film die gemaakt lijkt voor de allergrootste bioscoopscherm, The Odyssey van Christopher Nolan. Matt Damon en speelt Odysseus, de koning van de Ithaca, die na de val van Troje probeert terug te keren naar huis. Dan wordt bepaald geen ontspannend boottochtje. Sirene, de cycloop, Peloponnesus, Circe en andere figuren uit de Griekse mythologie maken zijn reis levensgevaarlijk. De Odyssey heeft inmiddels al ruim 16,7 miljoen euro opgebracht in de Nederlandse bioscopen. En The End of the Oak Street. En de derde tip is de nieuwe titels, The End of the Oak Street van Anne Hathaway en Ewan McGregor. Het gezin Platt woont in Oak Street en leidt daar een ogenschijnlijk normaal leven, tot een mysterieuze kosmische gebeurtenis ervoor zorgt dat een complete buurt ineens in een onbekende plek terechtkomt. Wat is er gebeurd? Waar zijn ze beland? En kunnen ze ooit nog terug? Een mix van actie, avontuur en science fiction die zijn eerste Nederlandse speelweek direct binnenkwam op nummer 3. En daarmee zit onze reis op het witte doek er voor vandaag alweer op. Spider-Man, Brand New Day voor de superheldenfans, The Odyssey voor de grote spektakel en The End of Oak Street als je zin hebt in mysterieus avontuur. Wat je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, zet je telefoon uit en geniet van de film. En dit was de bioscoopagenda van Radio Excellent. Veel kijkplezier en blijf vooral luisteren, want hier hoor je natuurlijk...

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Ghanese drugszakenhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. En het Europees Parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen verder te versterken. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie bij september vooral denkt aan het einde van de zomer, mist misschien wel een van de mooiste kanten van deze maand, de oogsttijd. In de Betuwe is dat dit weekend nauwelijks te missen, want van zaterdag 19 tot en met maandag 21 september staat Tiel in het teken van Fruitfestival. Het evenement bouwt voort op lange tradities van de streek, maar pakt het breder aan dan alleen appels en peren bekijken. Fruitkunst, muziek, straattheater, streekproducten, foodtrucks en horeca komen samen. Ook zijn de grote fruitsculpturen en fruitmozaïeken te zien. Waarom blijft zo'n oogstfeest aantrekkelijk? Misschien omdat we in de supermarkt bijna vergeten zijn dat het eten een seizoen heeft. Aardbeien in december, druiven in februari en spersiebonen midden in de winter zijn inmiddels heel gewoon. Maar september is van oudsher juist de maand waarin veel Nederlands fruit op de markt op zijn best is. En daar kun je thuis ook iets mee. Dit is een prima periode om appels en peren rechtstreeks bij de teler te halen. Zelf appelmoes te maken of eens te kijken welke streekproducten er in je eigen omgeving worden gemaakt. Vaak hoeft het lokaal helemaal niet duurder te zijn. Zeker niet als je de producten koopt dat op dat moment volop beschikbaar is. Ook als je niet naar de Betuwe gaat, is dit een goede aanleiding om dit weekend eens anders naar je boodschappen te kijken. Want misschien is het leukste luxe niet dat we alles het hele jaar kunnen kopen, maar juist dat sommige smaken maar een paar weken echt op zijn best zijn. En eerlijk is eerlijk, een appel die net van de boom komt, heeft nog altijd een voorsprong op eentje die eerst de halve wereld heeft gezien. Dus ga dat ook eens een keertje in je oren knopen. En misschien moeten we daar eens ook van afstappen dat we gewoon in december aardbeien moeten hebben en weet ik dat allemaal. Goed, dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Vandaag worden in Los Angeles de 78e Emmy Awards uitgereikt. Voor liefhebbers van series is dit zo'n beetje de American Champions League finale van de televisie. De avond wordt duidelijk welke producties volgens de Television Academy de afgelopen seizoen hebben gedomineerd. De Emmys zijn vertegenwoordigd, ook bijna een kijklijst van de komende maanden. Een serie die meerdere prijzen wint schiet vaak omhoog in de belangstelling van mensen die hem nog niet hebben ontdekt. En dat is met de huidige streamingaanbod misschien geen overbodige luxe. We hebben zoveel keuze dat er soms langer duurt om een serie uit te zoeken dan om de eerste aflevering te bekijken. De presentatie is dit jaar in handen van Mariska Hedigay, die we natuurlijk vooral kennen van Oliver Benson in Law and Order en Special Victim Unit. Zo'n prijsuitreiking zegt bovendien iets over hoe televisie is veranderd. Grote Amerikaanse netwerken zijn al lang niet meer automatisch de baas. Streamingdiensten investeren enorme bedragen in series en strijden rechtstreeks mee om de belangrijkste prijzen. Voor acteurs en makers kan een Emmy een carrière veranderen. Voor een serie kan één succesvolle avond betekenen dat miljoenen nieuwe kijkers ineens besluiten toch maar eens een aflevering op te starten. Dus als je deze maandag of dinsdag de winnaars voorbij ziet komen, noteer er dan een die je nog niet kent. Misschien levert een avond vol gouden beeldjes in Los Angeles uiteindelijk gewoon jouw volgende serie voor op de bank te bingen op. Ja, toch? Altijd leuk om nieuwe series te ontdekken. En zeker met de donkere dagen in aantocht ga je langer op de bank zitten en kun je leuk kijken. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 15 september. En dat is Prinsjesdag, dus morgen. 7:05 gaat Eva natuurlijk ook over Prinsjesdag praten. Het NOS Journaal zal het ook wel over Prinsjesdag hebben. Dan hebben we een NOS Prinsjesdag programma. Nou, is dat leuk? En dan Afro Tros Triviant. En Paul en de Wit sluiten daar de avond af. Natuurlijk over Prinsjesdag. Dan hebben we om 7:50 op NPO 2 per seconde wijzer. Dan hebben we de meestergids daar achteraan om 8:30. Nu te zien, een kunst- en cultuurmagazine. Klaar voor de oorlog op NTR. En dat is 9:50. Om 10:00 Nieuwsuur. En dan daarna Rutgers Lobby. En die sluit de avond af. Dan hebben we om 7:30 daten in het dorp op Texel. Op NPO 3 dan A Beautiful Mess, komt er achteraan een show, een wedstrijd over mode, de kandidaten, stijlen voor elkaar, een vintage outfit. Welkom terug, komt er achteraan en Reis en Waas, die sluit de avond af. Goede tijden, slechte tijden op RTL 4. En dan Race Across the World. 6 avontuurlijke koppels reizen zonder moderne technieken langs de wereld. En Renze komt erachteraan en Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we 112 vandaag achter over de A4. Dan hebben we ook nog voor 24 hours in de ER. Undercover in Nederland op SBS6. Alberto Stegeman duikt in de illegale handel van verboden vapes. Dan vandaag Insights. Wilfred Gené, Jan Derksen, René van der Gijp praten weer van alles aan elkaar. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Dan om 8:30 de Henslers van Piste tot de Playa. Het zomerseizoen staat voor de deur. Dan de hygiënepolitie van Rob Geus. Grote gezinnen, grote vakanties. En die sluit ook daar de avond af. Wil je met me bouwen op Net 5? Een datingshow. Grace uit Middelburg wil haar tuin en liefdesleven opknappen. En gaat dat lukken? Best Medicine komt erachteraan. Chicago Fire en True Crime Today sluit de avond af. En op Veronica de Big Bang Theory. Law Abercrombie Citizen, een thriller. En Gamer, een actiefilm. Die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21.

0: 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, tijd om het lichter te dimmen, de popcorn erbij te pakken en te ontdekken wat er deze week in een grote doek te beleven valt. Actie, avontuur en een vleugje mysterie. De Nederlandse bioscopen hebben genoeg te bieden. Dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. Spider-Man, Brand New Day. We beginnen met de grootste bioscoophit van Nederland. Spider-Man, The Brand New Day, Peter Parker, opnieuw gespeeld door Tom Holland, staat er na de gebeurtenis uit No Way Home helemaal alleen voor. Zijn dierbare herinnert zich niet meer wie hij is en Peter probeert in New York een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wie Spider-Man heet, weet natuurlijk ook dat de rust nooit lang duurt. Spectaculaire acties, nieuwe gevaren en opnieuw volop webslinderende avonturen. De film staat in de meest recente Nederlandse bioscoop top 30 op nummer 1. Op nummer 2 staat een film die gemaakt lijkt voor de allergrootste bioscoopscherm, The Odyssey van Christopher Nolan. Matt Damon en speelt Odysseus, de koning van de Ithaca, die na de val van Troje probeert terug te keren naar huis. Dan wordt bepaald geen ontspannend boottochtje. Sirene, de cycloop, Peloponnesus, Circe en andere figuren uit de Griekse mythologie maken zijn reis levensgevaarlijk. De Odyssey heeft inmiddels al ruim 16,7 miljoen euro opgebracht in de Nederlandse bioscopen. En The End of the Oak Street. En de derde tip is de nieuwe titels, The End of the Oak Street, van Anne Hathaway en Ewan McGregor. Het gezin Platt woont in Oak Street en leidt daar een ogenschijnlijk normaal leven, tot een mysterieuze kosmische gebeurtenis ervoor zorgt dat een complete buurt ineens in een onbekende plek terechtkomt. Wat is er gebeurd? Waar zijn ze beland? En kunnen ze ooit nog terug? Een mix van actie, avontuur en science fiction die zijn eerste Nederlandse speelweek direct binnenkwam op nummer 3. En daarmee zit onze reis op het witte doek er voor vandaag alweer op. Spider-Man, Brand New Day voor de superheldenfans, The Odyssey voor de grote spektakel en The End of Oak Street als je zin hebt in mysterieuze avontuur. Wat je ook kiest, zoek een lekkere stoel uit, zet je telefoon uit en geniet van de film. En dit was de bioscoopagenda van Radio Excellent. Veel kijkplezier en blijf vooral luisteren, want hier hoor je natuurlijk ook gewoon de lekkerste muziek.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. En een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights. Luister dan lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister dan lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie bij september vooral denkt aan het einde van de zomer, mist misschien wel een van de mooiste kanten van deze maand, de oogsttijd. In de Betuwe is dat dit weekend nauwelijks te missen, want van zaterdag 19 tot en met maandag 21 september staat Tiel in het teken van Fruitfestival. Het evenement bouwt voort op lange tradities van de streek, maar pakt het breder aan dan alleen appels en peren bekijken. Fruitkunst, muziek, straattheater, streekproducten, foodtrucks en horeca komen samen. Ook zijn de grote fruitsculpturen en fruitmozaïeken te zien. Waarom blijft zo'n oogstfeest aantrekkelijk? Misschien omdat we in de supermarkt bijna vergeten zijn dat het eten een seizoen heeft. Aardbeien in december, druiven in februari en spersiebonen midden in de winter zijn inmiddels heel gewoon. Maar september is van oudsher juist de maand waarin veel Nederlands fruit op de markt op zijn best is. En daar kun je thuis ook iets mee. Dit is een prima periode om appels en peren rechtstreeks bij de teler te halen. Zelf appelmoes te maken of eens te kijken welke streekproducten er in je eigen omgeving worden gemaakt. Vaak hoeft het lokaal helemaal niet duurder te zijn. Zeker niet als je de producten koopt dat op dat moment volop beschikbaar is. Ook als je niet naar de Betuwe gaat, is dit een goede aanleiding om dit weekend eens anders naar je boodschappen te kijken. Want misschien is het leukste luxe niet dat we alles het hele jaar kunnen kopen, maar juist dat sommige smaken maar een paar weken echt op zijn best zijn. En eerlijk is eerlijk, een appel die net van de boom komt, heeft nog altijd een voorsprong op eentje die eerst de halve wereld heeft gezien. Dus ga dat ook eens een keertje in je oren knopen. En misschien moeten we daar eens ook van afstappen dat we gewoon in december aardbeien moeten hebben en weet ik dat allemaal. Goed, dit was het laatste nieuws voor vandaag. I've been up.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Vandaag worden in Los Angeles de 78e Emmy Awards uitgereikt voor liefhebbers van series. Is dit zo'n beetje de American Champions League finale van de televisie. De avond wordt duidelijk wordt welke producties volgens de Television Academy de afgelopen seizoen hebben gedomineerd. De Emmy's zijn vertegenwoordigd ook bijna een kijklijst van de komende maanden. Een serie die meerdere prijzen wint schiet vaak omhoog in de belangstelling van mensen die hem nog niet hebben ontdekt. En dat is met de huidige streamingaanbod misschien geen overbodige luxe. We hebben zoveel keuze dat er soms langer duurt om een serie uit te zoeken dan om de eerste aflevering te bekijken. De presentatie is dit jaar in handen van Mariska Hedigay, die we natuurlijk vooral kennen van Oliver Benson in Law and Order en Special Victim Unit. Zo'n prijsuitreiking zegt bovendien iets over hoe televisie is veranderd. Grote Amerikaanse netwerken zijn al lang niet meer automatisch de baas. Streamingdiensten investeren enorme bedragen in series en strijden rechtstreeks mee om de belangrijkste prijzen. Voor acteurs en makers kan een Emmy een carrière veranderen. Voor een serie kan één succesvolle avond betekenen dat miljoenen nieuwe kijkers ineens besluiten toch maar eens een aflevering op te starten. Dus als je deze maandag of dinsdag de winnaars voorbij ziet komen, noteer er dan één die je nog niet kent. Misschien levert een avond vol gouden beeldjes in Los Angeles uiteindelijk gewoon jouw volgende serie voor op de bank te bintje uit. Ja toch, altijd leuk om nieuwe series te ontdekken. En zeker met de donkere dagen in aantocht ga je langer op de bank zitten en kun je leuk kijk, en dit was het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: veel.
1: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
2: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 15 september. En dat is Prinsjesdag, dus morgen. 7:05 gaat Eva natuurlijk ook over Prinsjesdag praten. Het NOS Journaal zal het ook wel over Prinsjesdag hebben. Dan hebben we een NOS Prinsjesdag programma. Nou, is dat leuk? En dan Afro Tros Triviant. En Paul en de Wit sluiten daar de avond af. Natuurlijk over Prinsjesdag. Dan hebben we om 7:50 op NPO 2 per seconde wijzer. Dan hebben we de meestergids daarachteraan om 8:30. Nu te zien, een kunst- en cultuurmagazine. Klaar voor de oorlog op NTR. En dat is 9:50. Om 10:00 nieuwsuur. En dan daarna Rutgers Lobby. En die sluit de avond af. Dan hebben we om 7:30 daten in het dorp op Texel. Op NPO 3 dan A Beautiful Mess, komt er achteraan een show, een wedstrijd over mode, de kandidaten, stijlen voor elkaar, een vintage outfit. Welkom terug, komt er achteraan en Reizen Waas die sluit de avond af. Goede tijden, slechte tijden op RTL 4. En dan Race Across the World. 6 avontuurlijke koppels reizen zonder moderne technieken langs de wereld. En Renze komt er achteraan en Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we 112 vandaag achter over de A4. Dan hebben we ook nog voor 24 hours in de ER. Undercover in Nederland op SBS6. Alberto Stegeman duikt in de illegale handel van verboden vapes. Dan vandaag Insights. Wilfred Gené, Jan Derksen, René van der Gijp praten weer van alles aan elkaar. Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Dan om 8:30 de Henslers van Piste tot de Playa. Het zomerseizoen staat voor de deur. Dan de hygiënepolitie van Rob Geus. Grote gezinnen, grote vakanties. En die sluit ook daar de avond af. Wil je met me bouwen op Net 5? Een datingshow. Grace uit Middelburg wil haar tuin en liefdesleven opknappen. En gaat dat lukken? Best Madison komt erachteraan. Chicago Fire en True Crime Today sluit de avond af. En op Veronica de Big Bang Theory. Law Abiding Citizen, een thriller. En Gamer, een actiefilm. Die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.